0: Vindt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
1: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam

0: druk tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieter Baancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieter Baancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matig tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind.

0: wind waaien uit de richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieter Baan Centrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieter Baan Centrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieter Baan Centrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieter Baan Centrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van Housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De gezelligste van de regio.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt. Er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matig tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. En het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
2: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Het bedrijf zegt bewijs te hebben ontvangen dat de hackers de gestolen gegevens hadden verwijderd. Het bedrijf meldt niet of er geld is betaald. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten en over de hele wereld. Een van die instellingen die er gebruik van maakt is de Erasmus Universiteit. Die had vanwege de hack het Canvas-systeem losgekoppeld. Lessen gingen wel door. Het systeem werd vooral gebruikt om lesmateriaal te uploaden voor lessen, zodat leerlingen er beter bij konden. De hack is opgeëist door dezelfde groep die eerder ook Odido had gehackt. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht gaat zeker een half miljard meer kosten dan begroot. Dat schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat er voor de geplande tweede Merwedebrug bij Gorkum nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Ook worden bruggen vervangen. Karremans wil extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Almenes-Weert. Die gaat niet door en dus is er geld over. In Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond een auto met drie jongen erin ondersteboven in de Hollandse IJssel terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Groene Dijk. Volgens omstanders zijn de jongens er zelf in geslaagd om uit de wagen te klimmen. Mensen die in de buurt waren hebben de jongeren met dekens warm gehouden tot de hulpdiensten te plaatsen waren. Een berger heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee toestellen geland met opvarenden van het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken. De vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren vooral bemanningsleden van de Hondius. In het andere zaten vooral Australiërs. Die worden vanaf Eindhoven naar huis gevlogen. Het cruiseschip zelf is ook onderweg naar Nederland. Het aantal bemanningsleden is aan boord gebleven om de Hondius terug te varen. Naar verwachting komt het dit weekend aan in Rotterdam. Mensen die nu nog aan boord zijn, moeten dan 6 weken in quarantaine. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui. Vanmiddag vrijwel droog en dan overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon. Later veel buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen.

naast het droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Het bedrijf zegt bewijs te hebben ontvangen dat de hackers de gestolen gegevens hadden verwijderd. Het bedrijf meldt niet of er geld is betaald. De app Canvas wordt gebruikt door veel universiteiten en over de hele wereld. Een van die instellingen die er gebruik van maakt is de Erasmus Universiteit. Die had vanwege de hack het Canvas-systeem losgekoppeld. Lessen gingen wel door. Het systeem werd vooral gebruikt om lesmateriaal te uploaden voor lessen, zodat leerlingen er beter bij konden. De hack is opgeëist door dezelfde groep die eerder ook Odido had gehackt. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht gaat zeker een 500 miljoen meer kosten dan begroot. Dat schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat er voor de geplande Tweede Merwedebrug bij Gorkum nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Ook worden bruggen vervangen. Karremans wil extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die gaat niet door en dus is er geld over. In Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond een auto met 3 jongeren erin ondersteboven in de Hollandse IJssel terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Groene Dijk. Volgens omstanders zijn de jongens er zelf in geslaagd om uit de wagen te klimmen. Mensen die in de buurt waren hebben de jongeren met dekens warm gehouden tot de hulpdiensten te plaatsen waren. Een berger heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste 2 toestellen geland met opvarenden van het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken. De vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren vooral bemanningsleden van de Hondius. In het andere zaten vooral Australiërs. Die worden vanaf Eindhoven naar huis gevlogen. Het cruiseschip zelf is ook onderweg naar Nederland. Het aantal bemanningsleden is aan boord gebleven om de Hondius terug te varen. Naar verwachting komt het dit weekend aan in Rotterdam. Mensen die nu nog aan boord zijn, moeten dan 6 weken in quarantaine. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui. Vanmiddag vrijwel droog en dan overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon. Later veel buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Maarmond van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 20 minuten vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dan de A7 nog, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schavenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamcapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matig tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden.

0: graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
1: Dit is Rijn Maarmond van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er ook 20 minuten langer over. En de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Het bedrijf zegt bewijs te hebben ontvangen dat de hackers de gestolen gegevens hadden verwijderd. Het bedrijf meldt niet of er geld is betaald. De app Canvas wordt gebruikt door veel universiteiten en over de hele wereld. Een van die instellingen die er gebruik van maakt is de Erasmus Universiteit. Die had vanwege de hack het Canvas-systeem losgekoppeld. Lessen gingen wel door. Het systeem werd vooral gebruikt om lesmateriaal te uploaden voor lessen, zodat leerlingen er beter bij konden. De hack is opgeëist door dezelfde groep die eerder ook Odido had gehackt. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht gaat zeker een half miljard meer kosten dan begroot. Dat schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat er voor de geplande Tweede Merwedebrug bij Gorkum nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Ook worden bruggen vervangen. Karremans wil extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die gaat niet door en dus is er geld over. In Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond een auto met drie jongeren erin ondersteboven in de Hollandse IJssel terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Groene Dijk. Volgens omstanders zijn de jongens er zelf in geslaagd om uit de wagen te klimmen. Mensen die in de buurt waren hebben de jongeren met dekens warm gehouden tot de hulpdiensten te plaatsen waren. Een berger heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee toestellen geland met opvarenden van het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken. De vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren vooral bemanningsleden van de Hondius. In het andere zaten vooral Australiërs. Die worden vanaf Eindhoven naar huis gevlogen. Het cruiseschip zelf is ook onderweg naar Nederland. Het aantal bemanningsleden is aan boord gebleven om de Hondius terug te varen. Naar verwachting komt het dit weekend aan in Rotterdam. Mensen die nu nog aan boord zijn, moeten dan 6 weken in quarantaine. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui. Vanmiddag vrijwel droog en dan overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon. Later veel buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmond van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: De gezelligste van de regio.
4: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schaveland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamcapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting KAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het al naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50... Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een 30 minuten langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Het bedrijf zegt bewijs te hebben ontvangen dat de hackers de gestolen gegevens hadden verwijderd. Het bedrijf meldt niet of er geld is betaald. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten en over de hele wereld. Een van die instellingen die er gebruik van maakt is de Erasmus Universiteit. Die had vanwege de hack het Canvas-systeem losgekoppeld. Lessen gingen wel door. Het systeem werd vooral gebruikt om lesmateriaal te uploaden voor lessen, zodat leerlingen er beter bij konden. De hack is opgeëist door dezelfde groep die eerder ook Odido had gehackt. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht gaat zeker een half miljard meer kosten dan begroot. Dat schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat er voor de geplande Tweede Merwedebrug bij Gorkum nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Ook worden bruggen vervangen. Karremans wil extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die gaat niet door en dus is er geld over. In Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond een auto met drie jongen erin ondersteboven in de Hollandse IJssel terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Groene Dijk. Volgens omstanders zijn de jongens er zelf in geslaagd om uit de wagen te klimmen. Mensen die in de buurt waren hebben de jongeren met dekens warm gehouden tot de hulpdiensten te plaatsen waren. Een berger heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee toestellen geland met opvarenden van de cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken. De vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren vooral bemanningsleden van de Hondius. In het andere zaten vooral Australiërs. Die worden vanaf Eindhoven naar huis gevlogen. Het cruiseschip zelf is ook onderweg naar Nederland. Het aantal bemanningsleden is aan boord gebleven om de Hondius terug te varen. Naar verwachting komt het dit weekend aan in Rotterdam. Mensen die nu nog aan boord zijn, moeten dan 6 weken in quarantaine. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui. Vanmiddag vrijwel droog en dan overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon. Later veel buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Waarmond van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: De gezelligste van de regio. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: goodbye.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schaveland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
4: Dit is Rijn Baarmond van de ANWB. Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello, ook hier een uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn er dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk in de keteltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk was vanmorgen rond 3:30 richting Den Haag. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt is niet helemaal bekend, maar de verwondingen zijn in ieder geval niet al te zwaar, zegt de woordvoerder van de politie. De tunnel is dus dicht. Verkeer kan vanaf de A20 omrijden via de A13. Het verkeer dat erachter zat is inmiddels langs het ongeluk geleid. De politie heeft opnieuw een getuigenoproep gedaan na een fataal ongeluk op de Van Brienenoordbrug in februari. Een scooterrijder raakte bij het passeren een fietser. Die kwam ten val en raakte zwaar gewond. De man op de scooter reed daarna door. Het slachtoffer lag 3 weken in coma in het ziekenhuis en overleed later. De vrouw van het slachtoffer deed in het tv-programma Opsporing Verzocht haar verhaal.
1: Ik heb geen afscheid meer van hem kunnen nemen. Hij heeft nooit meer. Hij heeft 3 weken op het IC gelegen in het Erasmus ziekenhuis. Hij is er ook 2 keer geopereerd. Maar hij is helemaal niet meer. Hij is niet meer bij geweest. Nee, ik heb nooit meer wat. Hij heeft nooit meer wat tegen me kunnen zeggen. Nee. Dus ja, ik heb dan wel tegen hem gepraat, maar ik hoop dat hij wat gehoord heeft. Maar dat weet ik ook niet zeker. Nee.
0: Het ongeluk was op 25 februari op de fietsbaan aan de oostzijde van de Van Brienenoordbrug. De scooterrijder heeft zich nog niet gemeld. Het havenbedrijf, de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven, Delta Links en Feyenoord, gaan samenwerken om het personeelstekort in de haven aan te pakken. Er komt een gezamenlijk vacatureplatform. Feyenoord zegt dat ze daarmee iets willen terugdoen voor de stad. Het platform moet mensen enthousiast maken voor een baan in de haven. Toezichthouder ACM heeft PostNL een boete van bijna 7 miljoen euro opgelegd omdat de postbezorging in 2023 niet snel genoeg ging. Volgens de wet moet minimaal 95% van de post op tijd worden bezorgd. Maar PostNL kwam dat jaar niet verder dan 89%. Bij medische post en rouwpost werd die norm wel gehaald. Directeur Berendsen van PostNL noemt de boete onterecht en onverantwoord, want het geld had ook besteed kunnen worden aan een betrouwbare bezorging, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui, vanmiddag vrijwel overal droog en dan overheerst ook de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon, later veel.
2: Dit is Rijn Maarkons van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulden en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer hebben afgestemd op Radio Kapelle, op ons programma Religieus op Verzoek. Vandaag is het een hele koude voorjaarsdag. Het lijkt wel winter. Ik heb tenminste zelf weer de winterjas en mijn wintertrui weer aangetrokken. Terwijl het eigenlijk al lang lente moet zijn. In de studio vandaag zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. En Jacob doet de presentatie. Dan willen we starten vandaag met ons instrumentale nummer. En dat heet deze keer Liefde was het onuitputtelijk. Deze keer wordt dat gespeeld door Jan Mulder op vleugel samen met anderen.

luisteraars, je hoort het al, dit is niet instrumentaal. Er ging iets verkeerd qua techniek, geloof ik, als ik ze zo richting de studio kijk. Ze zijn even bezig om dat te verhelpen en dat we wel het goede nummer vinden. Dus we gaan even afwachten hoe dat werkt. Ik zie ze langzamerhand al knikken dat het goed moet komen. Daar is het al.

En dan kom ik bij ons eerste verzoekje terecht. En die komt vandaag van mevrouw Ria Combe. En die bestemt het voor alle luisteraars. En wij hadden als team hetzelfde lied ook bedacht. En dat was het lied naar aanleiding van komende donderdag is het Hemelvaartsdag. En dan hadden we een oud lied opgezocht. Op een lichte wolkenwagen. Ik denk dat de oudere luisteraars dat lied helemaal mee kunnen zingen. Deze keer wordt het gezongen door Karel Bogerts op de bariton en Mathieu Mans achter het orgel.

En dan is ons volgende verzoekje, die komt ook van mevrouw Ria Combeje en die is al van 2 weken geleden. Die wilde graag een lied draaien, bestemd voor mevrouw Ida de Jong. En ze wilde graag het lied laten horen, Gods zegen voor jou. Deze keer wordt er gezongen door Sela. En Ida die krijgt alsnog de hartelijke felicitaties van Ria.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen vandaag het lied Vaste rots van mijn behoud. Deze keer wordt er gezongen door Remco Hackerts.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annie Cressey. Zij bestemt het voor de heren mevrouw Jenny en Dick Ottink. Ze wil graag horen het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. Deze keer wordt er gezongen door het hervormd kerkkoor uit Apeldoorn.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Prijs de Heer. Deze keer wordt het gezongen door Peter Kits.

volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Deze keer wordt dat gezongen door het Christelijk Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden.

0: Het volgende verzoekje komt van mevrouw Purperhart. Ze bestemt het voor alle luisteraars en ze wil graag horen het lied Er is zoveel om voor te danken van dominee Vermaat. Dit wordt daarna gezongen, het lied Tel uw zegeningen.
1: Er is zoveel om voor te danken. Nog zoveel reden voor een lied. Nog zoveel blijdschap te verklanken. Maar waarom doen we dat dan niet? Was onze weg voor God verborgen? Of ging ons recht aan hem voorbij? Wou hij niet altijd voor ons zorgen? Ging hij niet mee met u en mij? Laat nooit door 1000 ergernissen de vreugde voor u verloren gaan.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressey. En ze bestemt het voor de familie Koos en Brechtje Kloppertz. Ze wil graag horen het lied Hoe wonderlijk is uw eeuwige naam. Er is een regel uit het lied Ik zal er zijn, wordt gezongen door Sela. En Koos en Brechtje krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Welk een vriend is onze Jezus. Deze keer wordt er gezongen door de mannengroep Sion.

komt het volgende verzoek van mevrouw Purperhart en die bestemt het deze keer voor haarzelf. Ze wil graag horen een lied als de dag met gouden glans. En deze keer wil ze dat graag gezongen hebben door het Jo Vincent Quartet. En dat spreekt haar heel erg aan.

0: volgende verzoekje komt van mevrouw Annieke Zee. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het zebrapad van dominee Vermaat. Dit wordt aangevuld met het lied Neem Heer mijn beide handen. En alle luisteraars krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.
1: Soms ligt een meditatief moment zomaar in een kleine gebeurtenis op straat. 83 jaar was hij. Sinds een poosje in een zorgcentrum, even eruit voor een boodschapje. Bij een stoplicht gebeurde het volgende. Ik stond voor het naaste zebrapad, maar het sein sprong juist op rood. De auto's raasden langs me heen, de wielen van de dood. Ik voelde een vuistje warm en zacht zich nestelen in mijn hand. Twee heldere ogen vroegen mij, mag ik mee naar de overkant? Een knipoog en een handgebaar, die zeiden hem genoeg. Hij kneep mijn hand wat vaster beet, zonder dat hij meer vroeg. Groen, hoorde ik zijn hoge stem. Nog vaster greep zijn hand. Wij kruisten samen het zebrapad op weg naar de overkant. Op het trottoir liet hij me los. En hij zei, tot morgen vroeg. Dan mag ik toch weer met u mee. 11 uur is vroeg genoeg. Zijn blind vertrouwen trof mij zeer. Was mijn geloof maar zo groot. In hem die op de levensweg de vaderhand mij bood. Heer, houdt gij in uw vaderhand mijn oude hand gevat. Straks bij de laatste oversteek van het laatste zebrapad.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Een toekomst vol van hoop van de groep Selah.

te luisteren. U hoort het al. We zijn alweer door ons uurtje heen. Het is alweer heel vlug voorbij gegaan. Ik heb nog één verzoekje van mevrouw Riet van Nieuwpoort. Die had ik er nog bij gepland. Maar dat lied hoort u volgende week na het instrumentale nummer. Dan bent u als eerste aan de beurt. Dus u houdt het even te goed. Dan was vandaag in de studio Arjan en Marcel achter de knoppen. Jacob deed de presentatie. En dan hoop ik dat aanstaande zondag de herhaling er weer is van 8 tot 9. Dan kunt u al die liederen nog eens een keertje beluisteren. En dan voor vandaag wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En jullie een hele fijne week wensen met een goede Hemelvaartsdag. En ik hoop jullie allemaal volgende week weer aan de radio te treffen. Dan roep ik maar tot kijk, tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk in de keteltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk was vanmorgen rond 3:30 richting Den Haag. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt is niet helemaal bekend, maar de verwondingen zijn in ieder geval niet al te zwaar, zegt de woordvoerder van de politie. De tunnel is dus dicht. Verkeer kan vanaf de A20 omrijden via de A13. Het verkeer dat erachter zat is inmiddels langs het ongeluk geleid. De politie heeft opnieuw een getuigenoproep gedaan na een fataal ongeluk op de Van Brienenoordbrug in februari. Een scooterrijder raakte bij het passeren een fietser. Die kwam ter val en raakte zwaar gewond. De man op de scooter reed daarna door. Het slachtoffer lag 3 weken in coma in het ziekenhuis en overleed later. De vrouw van het slachtoffer deed in het tv-programma Opsporing Verzocht haar verhaal.
2: Ik heb geen afscheid meer van hem kunnen nemen. Hij heeft nooit meer. Hij heeft 3 weken op het IC gelegen in het Erasmus ziekenhuis. Hij is er ook 2 keer geopereerd. Maar hij is helemaal niet meer. Hij is niet meer bij geweest. Nee, ik heb nooit meer wat. Hij heeft nooit meer wat tegen me kunnen zeggen. Nee. Dus ja, ik heb dan wel tegen hem gepraat, maar ik hoop dat hij wat gehoord heeft. Maar dat weet ik ook niet zeker. Nee.
1: Het ongeluk was op 25 februari op de fietsbaan aan de oostzijde van de Van Brienenoordbrug. De scooterrijder heeft zich nog niet gemeld. Het havenbedrijf, de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven, Delta Links en Feyenoord, gaan samenwerken om het personeelstekort in de haven aan te pakken. Er komt een gezamenlijk vacatureplatform. Feyenoord zegt dat ze daarmee iets willen terugdoen voor de stad. Het platform moet mensen enthousiast maken voor een baan in de haven. Toezichthouder ACM heeft PostNL een boete van bijna 7 miljoen euro opgelegd omdat de postbezorging in 2023 niet snel genoeg ging. Volgens de wet moet minimaal 95% van de post op tijd worden bezorgd. Maar PostNL kwam dat jaar niet verder dan 89%. Bij medische post en rouwpost werd die norm wel gehaald. Directeur Berendsen van PostNL noemt de boete onterecht en onverantwoord, want het geld had ook besteed kunnen worden aan een betrouwbare bezorging, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui, vanmiddag vrijwel overal droog en dan overheerst ook de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon, later veel buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten en dan wordt het 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten.

0: dag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting KAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
2: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
2: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabhof is vannacht een auto uitgebrand. De politie is daarom een onderzoek gestart. De wagen vloog in de fik rond 3:15 aan de Nolensweg. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken. Bij een ongeluk op de N216 in de Alblasser Waard is vanmorgen een fietser zwaar gewond geraakt. Die werd aangereden door een auto bij het oversteken ter hoogte van de Nieuwpoortseweg. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het havenbedrijf, de koepelorganisatie Delta Links voor bedrijven in de haven, en Feyenoord, die gaan samenwerken om het personeelstekort in de haven aan te pakken. Er komt een gezamenlijk vacatureplatform. Feyenoord zegt dat ze op die manier iets willen terugdoen voor de stad. Het platform moet mensen enthousiast maken voor een baan in de haven. Een paar uur na het aflopen van het bestand dat Rusland en Oekraïne sloten onder druk van president Trump, hebben beide partijen beschietingen gemeld. Een driedaags bestand werd overeengekomen vanwege de Russische herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rusland heeft vannacht drones afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere steden. Russische bronnen melden dat Oekraïne lange afstand drones heeft ingezet. Het vliegverkeer in Centraal-Rusland lag daarom lange tijd stil. Tijdens het bestand zouden gevangenen worden uitgewisseld. Of dat ook is gebeurd, is niet bekend. Het weer, af en toe zon, plaatselijke bui. Vanmiddag blijft het vrijwel droog en overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan een graad of 13. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon, later veel bui met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schravenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie.

0: Afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Klimaatorganisatie Advocaten for the Future hebben het havenbedrijf voor de rechter gesleept. Ze eisen dat er een snellere afbouw komt van fossiele industrie. Zo moeten er afspraken komen met Shell en BP om het gebruik van olie en andere fossiele brandstoffen terug te dringen. Die afspraken zouden dan volgens de activisten bindend moeten zijn. Dus volgens de stichting voor het eerst dat er een zaak wordt aangespannen tegen een bedrijf met een staatsdeelneming. Het havenbedrijf is voor 70% in handen van de gemeente Rotterdam en voor 30% in handen van de Nederlandse staat. Bij een ongeluk op de N216 in de Albasse Waard is vanmorgen een fietserswagen gewond geraakt. Die middelbare scholier is aangereden door een auto bij het oversteken ter hoogte van de Nieuwpoortseweg. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die er nu aan toe is, is niet bekend. Een paar uur na het aflopen van het bestand dat Rusland en Oekraïne sloten onder druk van president Trump hebben beide partijen beschietingen gemeld. Het driedaagse bestand werd overeengekomen vanwege de Russische herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rusland heeft vannacht drones afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere steden. Russische bronnen melden dat Oekraïne lange afstand drones heeft afgevuurd. Het vliegverkeer in centraal Rusland lag in verband met daarmee enige tijd stil. Tijdens het bestand zouden gevangenen worden geruild, maar of dat is doorgegaan is niet bekend. De politie heeft vanmorgen bij de Van Brienenoordbrug een fatbiker van de A16 gehaald. Die reed over de hoofdrijbaan richting het Brechtseplein. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien dat de fatbiker over de vluchtstrook van de hoofdrijbaan in de noordelijke richting rijdt, terwijl de rest van het verkeer er langs raast. Niet alleen is dat verboden, bij de brug zelf is ook geen vluchtstrook meer en dus gaat de fatbiker dan verder op de strook voor vrachtwagens. Die is door Rijkswaterstaat, dat al meerdere meldingen binnen had gekregen, meteen afgekruist. Vlak voor de brug wordt de fatbiker tegengehouden. Volgens de politie is er niemand aangehouden. Hoe de man op de hoofdrijbaan van A16 terecht is gekomen, is niet duidelijk. Het weer, veel bewolking, soms wat zon, vrijwel overal droog en het is 13 graden. In de loop van de avond vanuit het westen regen. Morgen begint droog met wat zon. In de loop van de dag vanuit het westen buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 13 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: I've got.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schavenland.

0: Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
2: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De vetmaker die vanochtend bij de Van Brindenoordbrug van de A16 is gehaald, had volgens de politie zijn navigatie verkeerd ingesteld. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien dat de vetmaker over de vluchtstrook van de hoofdrijbaan in noordelijke richting rijdt, terwijl de rest van het verkeer langzaam raast. Vlak voor de Van Brindenoordbrug kon hij worden tegengehouden. De camerabeelden waarop je de vetmaker over de A16 ziet rijden staan op onze website rijnmond.nl. Een vermist meisje uit Rotterdam is weer terecht. Vorige week werd een opsporingsbericht verspreid. Het 17-jarige meisje was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in Hellegersberg. En de politie meldt nu dat ze weer terecht is en ook in goede gezondheid verkeert. Waar het meisje al die tijd heeft uitgehangen, is niet bekend. Klimaatorganisatie Advocates for the Future sleept het havenbedrijf Rotterdam voor de rechter. Ze willen het havenbedrijf dwingen om zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. En dat betekent dat de fossiele industrie de uitstoot van CO2 zou moeten verminderen, met als doel een klimaatneutrale haven in 2050. Dan krijg je nog het weer. Veel bewolking, maar vrijwel overal droog vanmiddag en het is zo'n 13 graden. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst wat zon, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schravenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamcapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. En ook is er twijfel of het DNA-materiaal dat is gevonden wel van hem is. De verdachte zegt dat hij de gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. Daarbovenop komt dat het DNA-materiaal dat op het meisje werd gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu twijfel is of de verdachte wel de dader is, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. Op de parallelbaan van de A15 bij knooppunt Ridderkerk is vanochtend een 78-jarige automobilist overleden. Hij was achter het stuur onwel geworden en toen tegen de vangrail gebotst. En kort daarna overleed hij. Het deel van de A15 werd vanwege het ongeluk afgekruist, maar veel automobilisten trokken zich daar niets van aan en reden gewoon door. En dat leidde volgens Rijkswaterstaat tot levensgevaarlijke situaties. Bij Brielle is afgelopen uur een automobilist die achter het stuur onwel werd het water ingereden. Het ongeluk gebeurde op de Schrijversdijk. De veiligheidsregio meldt dat de bestuurder uit de auto is, dat er een ambulance naar de plaats van het ongeluk is gegaan en dat de man aanspreekbaar is. Bij een ongeluk vanochtend in de Alblasser Waard is een fietser zwaar gewond geraakt. Het gaat om een jongen die op een middelbare school zit en werd op de provinciale weg N216 ter hoogte van de Nieuwpoortse weg bij Ottoland en Goudriaan aangereden toen hij de weg overstak. De jongen is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. En de fatbiker die vanochtend bij de Van Brienenoordbrug van de A16 is gehaald, had volgens de politie zijn navigatie verkeerd ingesteld. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien dat de fatbiker over de vluchtstrook van de hoofdrijbaan in noordelijke richting rijdt, terwijl de rest van het verkeer langzaam raast. Vlak voor de Van Brienenoordbrug kon hij worden tegengehouden. De camerabeelden waarop je de fatbiker over de A16 ziet rijden, staan op onze website rijnmond.nl. En dan het weer. Veel bewolking, maar vrijwel overal droog. Het is een graad of 13. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst wat zon, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schravenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met enkele buien rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ernstig ongeluk in Molenaarsgraaf is een kind op een fiets om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Graafdijk West. Daar kwam het kind onder een vrachtwagen terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Eerder vandaag was er bij Ottoland een Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een leerling van een middelbare school werd aangereden toen hij de provinciale weg N216 overstak. De jongen raakte zwaar gewond. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. En ook is er twijfel of het DNA-materiaal dat is gevonden wel van hem is. De verdachte zegt dat hij de gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt nu dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu dus twijfel is of de verdachte wel de dader is, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. De actiegroep Geef Tegengas blokkeert voor de vierde dag op rij de havenspoorlijn. Ze doen dat omdat volgens hen de Rotterdamse haven een belangrijke schakel is in de onderdrukking en uitbuiting over de hele wereld. Geef Tegengas eist dat er geen producten meer via Rotterdam worden vervoerd die te maken hebben met de schending van mensenrechten en met vervuiling. De blokkade van de havenspoorlijn is ter hoogte van de containerterminals bij de Eemhaven. Op veel stranden ligt nu veel zeeschuim en dat komt door een explosieve groei van algen en de harde westenwind en hoge golven, waardoor het zeeschuim het strand opwaait. Zeeschuim kan levensgevaarlijk zijn voor surfers. Die kunnen erin verdrinken. Dat gebeurde 6 jaar geleden bij Scheveningen. Daar kwamen 5 surfers om het leven toen ze in een dikke laag van zeeschuim terecht waren gekomen. En dan het weer, veel bewolking, wel vrijwel overal droog. Het is nu 13 graden. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst wat zon, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de weerbericht van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort 1 kwartier oponthoud. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schravenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamcapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Van de AWB. Aan het begin van de spits staan er met name wat korte dagelijkse files, maar er zijn uitzonderingen. Veel vertraging onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nog altijd 2 rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Verder A12. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Westervoort bij de werkzaamheden. Daar is de rechterreis ook nog altijd dicht. Vertraging 20 minuten. A20 Hoefnoot richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Staat er 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ernstig ongeluk in Molenaarsgraaf is een kind op een fiets om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Graafdijk West. Daar kwam het kind onder een vrachtwagen terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Eerder vandaag was er bij Ottoland een Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een leerling van een middelbare school werd aangereden toen hij de provinciale weg N216 overstak. De jongen raakte zwaar gewond. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. En ook is er twijfel of het DNA-materiaal dat is gevonden wel van hem is. De verdachte zegt dat hij de gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt nu dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu dus twijfel is of de verdachte wel de dader is, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. De actiegroep Geef Tegengas blokkeert voor de vierde dag op rij de havenspoorlijn. Ze doen dat omdat volgens hen de Rotterdamse haven een belangrijke schakel is in de onderdrukking en uitbuiting over de hele wereld. Geef Tegengas eist dat er geen producten meer via Rotterdam worden vervoerd die te maken hebben met de schending van mensenrechten en met vervuiling. De blokkade van de havenspoorlijn is ter hoogte van de containerterminals bij de Eemhaven. Op veel stranden ligt nu veel zeeschuim en dat komt door een explosieve groei van algen en de harde westenwind en hoge golven, waardoor het zeeschuim het strand opwaait. Zeeschuim kan levensgevaarlijk zijn voor surfers, die kunnen erin verdrinken. Dat gebeurde 6 jaar geleden bij Scheveningen. Daar kwamen 5 surfers om het leven toen ze in een dikke laag van zeeschuim terecht waren gekomen. En dan het weer, veel bewolking, wel vrijwel overal droog. Het is nu 13 graden. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst wat zon, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is weer even goed van de AWB. Naast wel dagelijkse files, een aantal met behoorlijk wat vertragingen. Zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linker rijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer. Met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schavenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting KAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag is de avondspits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij nadevesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is ruim een half uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Het verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging een kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. Vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim drie kwartier. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij Heenvliet is een dodelijk ongeluk gebeurd. Het ongeluk was op de oversteekplaats op de Groene Kruisweg, ter hoogte van de Wellenweg. Daar botste de bus naar Hellevoetsluis op een vrouw op een fiets. De identiteit van de vrouw is nog niet bekend. Het kind dat vanmiddag om het leven is gekomen bij een ernstig verkeersongeluk in Molenaarsgraaf was 14 jaar en kwam uit Alblasserdam, dat meldt de politie. De jongen zat op de fiets. Hij kwam op de Graafdijk West in Molenaarsgraaf onder een vrachtwagen terecht. Vanochtend was er bij Ottoland en Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een 16-jarige jongen werd aangereden toen hij de provinciale weg N216 overstak. Hij raakte zwaar gewond. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. Hij zegt dat hij de gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu twijfel is of de verdachte wel de dader kan zijn, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. De politie heeft 6 demonstranten van actie Tegengas gearresteerd. Ze blokkeerden bij Shell Pernis de havenspoorlijn. Het was voor de 4e dag op rij dat de protestgroep de havenspoorlijn blokkeerde. En ze doen dat omdat volgens hen de Rotterdamse haven met de productie en de doorvoer van bepaalde producten medeschuldig is aan mensenrechten schendingen en vervuiling. En dan het weer. Er komt regen aan vanuit het westen. Maar in de loop van de nacht trekt die regen naar het oosten weg. Morgen begint met wat zon. Maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de evengroep van de AWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Die is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens, Utrecht richting de Duitse grens moet ik zeggen. Tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort 7 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechte rijstrook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel oponthoud nog altijd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schravenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamcapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Van de AWB. De meeste files worden nu snel korter of zijn zelfs aan het oplossen, maar op een paar plekken nog flinke vertraging, zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de rechterrijstrook ook dicht, vertraging 25 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is het een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook ook is dicht, de vertraging een kwartier. De A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar rijdt het nog langzaam voor Zwolle Centrum. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een slecht wegdek, vertraging 20 minuten. En de meest onthoud op dit moment toch is op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 9 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf in de Alblasser Waard ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Het ongeluk was op de Graafdijk West. En vanochtend was er tussen Ottoland en Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een 16-jarige jongen werd aangereden toen hij de provinciale weg overstak. Hij raakte zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Daar werd op Oudjaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde volledig af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar. Hij komt uit Vlaardingen en de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand maakte. In een onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. Uit onderschepte chats die de aanleiding vormden voor het onderzoek naar de drugsbende bleek dat meerdere verdachten verantwoordelijk waren voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een jong meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. Hij zegt nu dat hij die gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu twijfel is of de verdachte wel de dader kan zijn, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. En dan het weer. In de loop van de avond gaat het regenen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het blijft morgen met hooguit 13 graden erg fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij, maar desalniettemin toch een paar files die nog opvallen en best wel wat vertraging veroorzaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Ik loop in Deil is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Dat kost je een kwartier. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor Westervoort 5 kilometer file met ook nog een kwartier extra reistijd. En daardoor ook nog flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file, maar de vertraging is nog altijd bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, er gebeurt niets. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
11: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Hit Dossier. En we gaan vandaag verder met Bob Dylan en de demo's.

Ja, en toen werd het nummer afgebroken. Bob Dylan in de studio, dat blijft een fantastische beleving, lijkt mij. Want ja, hij oefende daar zijn materiaal alvorens de master gekozen werd. De master tape dan, of het master nummer. En dit was Like a Rolling Stone uit 1966. Maar het kan heel goed zijn dat dit nummer al iets eerder is opgenomen door hem. Ik ga verder met het volgende nummer van Bob Dylan. En dat is een nummer wat ook op de plaat verscheen. Op Highway 61 Revisited namelijk. En het nummer wat nu komt is... It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. En uiteraard een demoversie.

It takes a lot to love. It takes a train to cry. En een train is natuurlijk nog meer dan een heleboel. Maar goed, dit was de aanzet tot het nummer wat op het album Highway 61 Revisited zou verschijnen. En ik ben nu toegekomen aan een volgende. Het volgende nummer, en dat is I'll Keep It With Mine. Geschreven in midden 64. Gegeven aan, door Bob Dylan aan zangeres Nico. En die maakt op haar eerste LP dit lied eigenlijk al bekend. Maar goed, Bob Dylan heeft het dus ook opgenomen in zijn biograaf. En zijn biografie. En we gaan hem horen met het nummer It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Nee, die hebben we gehad. I'll Keep It With Mine. Ja, dat moet natuurlijk eventjes het knopje omgezet worden. Want daar komt I'll Keep It With Mine. Hey.

Ja, en toen werd het lied afgebroken. Dit is een demo van het nummer wat getiteld is She's Your Lover Now, januari 1966. Even kijken, ik schuif het volgende, door naar het volgende nummer. En dat is het nummer I Shall Be Released. En dat is natuurlijk wel een nummer wat ook regulier later uit zou komen.

Ja, ik kan u melden dat de man die de tweede stem zong, een falsetstem, de toen al overleden Richard Manuel was. Hij is later overleden, zo moet ik het zeggen. En ondanks de beperkte noodzaak om verder platen te verspreiden, want dat ging in die tijd voor Bob Dylan niet zo rap. Was natuurlijk de komst van, of de vondst van de basement tapes en zo. Dat was geweldig. En daar nog een nummertje van. En dat heet Santa Fe.

Santa Fe. En in juni 1970 werd door het blad The Rolling Stone gerapporteerd dat Bob Dylan en George Harrison een dag samen hebben doorgebracht in de studio in New York. En daar zijn een paar tracks neergelegd, waaronder If Not For You. En dat zong Harrison verdienstelijk, maar ook Bob Dylan heeft het dus opgenomen en het staat op deze bootleg nummer volume 2 van Bob Dylan. Daar komt-ie.

Ja, het gitaarspel van George Harrison is hier heel markant te horen. Het was ook in de tijd dat hij zijn eerste soloalbum na de Beatles uitbracht. Goed, Bob Dylan, daar gaat het over. En hij zong dit samen, of tenminste hij zong dit, maar hoe heet het? George Harrison die speelde dus mee met dit nummer. En dan gaan we verder naar het nummer Wallflower. En dat is eigenlijk begonnen als een soort leuk walsje.

Ja, dat nummer is ook door Patti Smith opgenomen. Maar Bob Dylan die zong het. En ja, het is eigenlijk nooit op een plek of op een album of wat dan ook uitgebracht. Maar met de komst van de, ja, hoe heet dat? De bootleg-serie. Ja, daar is dit nummer wel op te vinden. Bootleg nummer 2, volume 2, Bob Dylan. En het is verkrijgbaar in een 3-cd-box van, nou ja, over Bob Dylan. De bootleg-serie 1 tot en met 3. En we zijn...

Ja, Bob Dylan die was op tour gegaan nadat hij Planet Wave, Waves heeft gemaakt. En dit nummer dat is daarna als bootleg uitgekomen. Nothing Except You. En ik ga verder met een belangrijk album. Want Tangled Up in Blue, dat was natuurlijk te vinden op het fameuze album Blood on the Tracks. En een heel verhaal, maar ik ga dat niet allemaal vertellen. Maar de aanzet vindt u hier. Tangled Up in Blue, Bob Dylan.

Ja, mocht je de uitgebreide box hebben van Bob Dylan, dan vindt u daar meerdere versies en ook dit nummer van, of deze versie van Tangled Up in Blue. Prachtig album. En in ieder geval, we gaan gauw verder, want de tijd dringt. Ik moet eventjes kijken wat ik nog over heb. 4 minuten. En nog 8 minuten. Nou, dat gaat spannend worden. Ik ga beginnen met... ik heb er nog eentje staan nu. Call Letter Blues. En even kijken of ik daar iets van kan vinden. Ja, dat is een van de outtakes van het oorspronkelijke Blood on the Tracks album. Maar wij gaan hem dus hier wel lekker draaien. If you see her, say her. Dit is de verkeerde hoor, sorry. Ik moet deze hebben. Call Letter Blues.

Oh, de microfoon was uit. Dit was Cold Letter Blues. En dit nummer dat stond niet op het album Blood on the Tracks. Het was een outtake. En er was er nog eentje. Maar ja, die ga ik niet meer halen, ben ik bang. Want ik... oh ja, wel. Idiot Wind, die kan ik nog wel draaien. Maar een stuk ervan, want... die had Bob Dylan ook al opgenomen op zijn... tenminste, dat was wel materiaal voor het album Blood on the Tracks. De komende week en de week daarna ben ik er niet. U krijgt dan een herhaling van dit programma te horen. Willekeurig gekozen uit programma's die ik al gemaakt heb. En dat geldt ook voor Hit Dossier op de donderdagmiddag van 1 tot 2. Dit voor de vaste luisteraars. En ik ga eruit met Idiot Wind. En beloof u dat ik op dit nummer nog wel terug ga komen. Bedankt voor het luisteren. Zometeen Peter Snel met Blues en Americana. En ja, ik tref u nou ja, in de herhaling van de komende 2 weken nog een keer. Maar daarna, over 3 weken, ben ik weer hopelijk achter de microfoon. Bedankt voor het luisteren. Dag.

gaat zelfs dat nog fout. En dat is niet de bedoeling. Want ik wou deze laten horen, een stukje.

0: gravity which pulled us in and destiny which broke.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
2: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf in de Alblasserwaard ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Het ongeluk was op de Graafdijk West. En vanochtend was er tussen Ottoland en Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een 16-jarige jongen werd aangereden toen hij de provinciale weg overstak. Hij raakte zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Daar werd op Oudjaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde volledig af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar. Hij komt uit Vlaardingen en de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand maakte. In een onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. Uit onderschepte chats die de aanleiding vormden voor het onderzoek naar de drugsbende bleek dat meerdere verdachten verantwoordelijk waren voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een jong meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. Hij zegt nu dat hij die gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu twijfel is of de verdachte wel de dader kan zijn, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. En dan het weer. In de loop van de avond gaat het regenen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het blijft morgen met hooguit 13 graden erg fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

Het is dinsdagavond hier op Radio Kapelle en mijn naam is Peter Snel. Dit is Blues in Americana en it's a good day, sleep at the wheel. Nou, it's been a good day, maar het is al avond nu. En tussen 8 en 10 vanavond het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou dus, vanavond met Richard Thompson.

Richard Thompson en A Legal Matter uit de hit van The Who.

Peroxide Blonde en de number one hit record CD van Deek Dickerson en de Echophonics. Ja, leuk hè. We gaan terug naar de jaren 70. Ja, hier is Red Wing.

0: Ja. The Grateful Dead daar en Friend of the Devil is a Friend of Mine. En dat was een zachte opname, oké. Maar we gaan er wat aan doen. Even kijken, wat nu?
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: Met Cindy Walker en Hillbilly Bill.

0: Zo is dat. Big Mountain, Hillbilly Hill en Cindy Walker. Oh, nee, nee, nee. Dat was de bedoeling nog niet. We gaan iets anders draaien. Namelijk niemand minder dan Louis Prima.
1: I eat Aunt the pasta twice just because she is so nice. Angelina, Angelina, waitress at the pizzeria.

Angelina. Angelina en Zuma Zuma en Louis Prima. En wie waren er nog meer? Keely Smith deed nog mee. En ja, de bekende Sam Butera, de saxofonist. Here's Billy Strings. En dit is wat anders.

Ja, Little Feet en On Your Way Down, lied van geschreven door Alan Toussaint. Even kijken, wat hebben we nog? Ja, dat kan nog wel. We gaan Lloyd Green draaien en Clarence Brown. It's Mean.

Samoyed was een beetje When the Evening Sun Goes Down enzovoorts. Lloyd Glenn en Clarence Brown. En ja, tijd voor het nieuws bijna. En dus een instrumental. Duane Eddy, Because They're Young. Nee, die hadden we net gehad. Deze.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, en Jay and the Americans openen het tweede uur van Blues en Americana. En de meeste muzici waarmee ik contact heb, die vinden het helemaal niets daar met de huidige president. Laat ik daar even, en dat ben ik helemaal met ze eens. Maar ja, goed, zij wonen daar en wij wonen hier. Tweede uur.

0: Old Crow Medicine Show was dat en World Away. En ja, ik had weer zin in Van Morrison en dat heb ik eigenlijk altijd wel. En dit is heel mooi. Dit is Live at the Troubadour.
1: Feels all wet with rain.

0: The Way That Young Lovers Do, Van Morrison.
1: And your oil pan will have to dry.
0: Ja, nog een keer.

0: Gonna Wreck Your V8 Ford. En dat was Phil Elvin en Billy Boy Arnold, als ik het goed heb. Ja, dat heb ik.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is John Phillips. En hij zingt hun eerste hit, California Dreaming.

credit ook voor zijn vrouw Michelle. En dit was van de CD Philips 66. John Philips en California Dreamin'. Hey, twee tracks nog en dan Station Call. Here's AJ Lee en Graham Parsons en Bob Buchanan's Hickory Wind.

What if you're out of tune with the rest of the world? Oké, dit is Blues in Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou, vanavond live from Mountain Stage, Jesse Winchester.

Ja, Jesse Winchester en de brand new Tennessee Waltz en de Gentlemen of Leisure live and live from Mountain Stage. En wat een mooie muziek was dat. En hij had toen zijn stem gevonden. En dat had Katie Moffat al veel eerder. Bruggetje naar nummer van Merle Haggard. I can be myself when I'm with you.

0: Dit is Radio Kapelle. Het geluid van Kapelle aan den IJssel.
1: Met Taj Mahal en de Calypsonians.

Taj Mahal en de Calypsonians. En wat een mooie muziek is dat. En de Hula Blues komt het vandaan, 1997. Lang geleden. En hier is Chatham County Line, voorlaatste track. Hey, let's go.

0: Chatham County
1: Line. He's
0: going
1: to play a song that he wrote all by himself, ladies and gentlemen. Mr. John Tier in the brand new suit.
0: Ja, ja, ja. Dat gaat over het volgende nummer, Gunfight in Durango. Maar dit was Route 23 en van de Chatham County Line live CD, Sight and Sound. Hey, we gaan eruit. We gaan eruit met Richard Thompson. Ja, hebben we al eerder gedraaid. We zijn ermee begonnen, zowat. En nu gaan we er ook uit. Hey, dank voor het luisteren. En tot volgende week maar weer. Met meer blues en Americana. Zeker hier op Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schavenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamcapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
6: 105.3 Radio Capelle.
7: Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: tussen de wind en de regen door deze oproep van Harper's Bazaar. Come to the sunshine.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 12 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxed muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond aandacht voor Maassluis Ahoy. Het Rotterdamse Wolfert College pakt examenstress aan met planten. En de genomineerden voor het Gouden Windei 2026 zijn bekend. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Altijd fraai, Brian Ferry en A Fool for Love. En daarvoor Eddie Vedder en Patience of Angels. Ons eerste onderwerp vanavond. Maassluis Ahoy op zaterdag 16 mei is een dag vol maritieme beleving. Wat er allemaal te doen is, hoort Herman de Bruin van Elsa van Lieren.
1: Elsa, welkom. We gaan het hebben over Maassluis Ahoy. Dat klinkt heel zeewaardig.
2: Nou, dankjewel. Ja, heel fijn dat ik hier iets over mag vertellen. Ik heb de eer gehad vorig jaar om jullie voor het eerst hierover te praten. Toen was het de eerste keer Maassluis Ahoy. Toen hebben we gehoopt en beloofd eigenlijk dat het een jaarlijks evenement zou worden. Omstreeks dezelfde datum. Dus het is nu zaterdag 16 mei. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een dag die gaat over het maritieme van Maassluis. Speelt zich af rondom de buitenhaven. Daar is van alles te beleven. En het is ook de start van het vaarseizoen van de historische vloot van Maassluis.
1: Oké, want die varen nog. Die liggen niet alleen stil.
2: Nee, dat is zo mooi. Het zijn 11 schepen die met een grote regelmaat varen. Maar dat is natuurlijk al fijn. Hè? Dat is al heel wat. Maar het is ook fijn dat het publiek daarvan deelgenoot kan maken. Door tickets te kopen kun je een vaartocht boeken. En dat gaat via Ervaar Maassluis. En dan kun je tot oktober zo'n beetje geregeld op zaterdag een ticket boeken om mee te gaan.
1: Oh, dus hij loopt het hele seizoen door?
2: Ja, ja, het is 16 mei starten we. Ja. En het loopt het hele zomerseizoen door.
1: Ja, en dat gaat alleen over de schepen, of is er nog andere zaken die ook belangrijk zijn om een sluis even te bekijken?
2: Nou, natuurlijk is het altijd leuk om op een zaterdag naar Maassluis toe te komen. Want het pittoreske centrum leent zich enorm voor een gezellig uitstapje. En wat bijzonder is aan 16 mei is dat je in de buitenhaven zijn allerlei activiteiten. En het thema waar we voor gekozen hebben is trekkracht dit jaar. Dus we hebben ook een kleine link naar alles wat met touw en trekken te maken heeft. Er zijn ook wedstrijden. Je kunt je ook opgeven, zeg maar. Als jij denkt van nou, ons team is zo sterk, wij doen mee met de touwtrekken. Maar er zijn natuurlijk ook kraampjes om te bezoeken. En er is in Loodsem een heel programma. Dus het wordt echt een dag voor, ik denk van iedereen. Laten we zeggen dat je als je één bent nog niet zoveel kennis ervan heeft. Dan is het voor de gezelligheid. Maar zeker van 4 tot 96 kan iedereen
1: dan
2: komen.
1: Dan heb je wel activiteiten ook waar 4-jarigen zich aan kunnen beleven. Ja,
2: ja hoor. Ja.
1: Ja, ja. Een hele mooie dag om dat te doen. De website, misschien dat mensen even kaarten kunnen bestellen.
2: Ja,
1: of tickets
2: het is sowieso,
1: kan via de website. Hè?
2: Ja, alles kan via de website van Loodsem. Maar je kunt ook bij Ervaar Maassluis kijken voor het boeken van de tickets van het VAAR-programma.
1: Even op de website kijken. Gewoon op 16 mei, zei je?
2: 16 mei. Kun je van 10 tot 4.
1: 10 tot 4. Dan kun je daar de hele dag bezig zijn met eigenlijk de havendagen van Maassluis, zou je zo kunnen zeggen. Of,
2: We hebben natuurlijk al de prachtige Furiade altijd aan het eind van het seizoen in oktober.
1: Ook nog,
2: En dit is een beetje een voorproefje daar naartoe.
1: En een start daar naartoe, ja.
2: Precies.
1: Ja, inderdaad. Dankjewel voor dit prachtige gesprek. Elsa van Lieren over de Maassluis Ahoy. En dat is de hele zomer te bezoeken. Maar 16 mei is de beste dag om te gaan, want dan start het hele situatie. Heel veel plezier ook tijdens die dag.
3: De late avond bij Radio Capelle.

Een plechtige belofte van Deek & Blue. Nooit meer verliefd worden, I'll never fall in love again. En daarvoor Charles Aznavour, Mes Amères. Zometeen, examenstress de deur uit dankzij planten. Maar eerst is hier 10cc en People in Love.

0: jaren 70 in volle glorie dankzij 10cc en People in Love. Ons volgende onderwerp. Leerlingen van het Wolfert College in de Rotterdamse Provenierswijk maken hun eindexamen dit jaar niet in een saaie lege zaal, maar tussen de planten. Dat is goed voor de concentratie en vermindert stress. Terra Cox.
1: En aan de telefoon examensecretaris Erik Carpier en Lisanne Hagenaars van het management van de school. Erik, examenstress. Het is nu natuurlijk de maand van de examens. Merk jij daar iets van bij de leerlingen? En zo ja, wat merk je dan?
2: Wat ik heel vaak merk is dat de examens natuurlijk de schoolexamens worden gedurende het schooljaar op een andere manier afgenomen in lokalen. En dan merk je toch op het moment dat dan het centraal examen start, en dat doe ik nu al 30 jaar, dat leerlingen dan toch met een heel ander gevoel de gymzaal binnenstappen.
1: Dan valt mij wel op, hè, heel vroeger, dan moeten we echt heel lang teruggaan, had je gewoon één eindexamen. Punt. Dat was het, erop of eronder. En nu heb je drie keer of meerdere keren zelfs een schoolexamen. En dan pas het eindexamen. Ja. Dus je zou zeggen, het is iets minder gewicht. Maar het lijkt wel alsof het er steeds meer stress is. Heb jij ook dat idee?
2: Ja, dat

Een liedje samen met haar jongere zelf, Miley Cyrus en Younger You. En daarvoor Paul Leeuw, een stiekem liedje. Zometeen, de genomineerde voor het Gouden Windei 2026. Na de Alessi Brothers, een O'Lory.

0: verder dan twee hits zijn ze nooit gekomen, deze Alessi Brothers. En dit was de grootste, Oh Laurie. Ons volgende onderwerp. Iedereen kan de komende weken stemmen voor het meest misleidende voedingsmiddel van 2026. Het product dat de meeste stemmen van het publiek krijgt, wint begin juni het gouden windei. Frank Lindner van Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Frank, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Ja, het gouden windei, wat is dat ook weer precies?
2: Het gouden windei, dat is onze publieksverkiezing om het meest misleidende voedselproduct in de supermarkt.
1: Oh, die zijn er dan dus blijkbaar.
2: Ja, zeer zeker. We komen er echt wel achter dat heel veel voedselfabrikanten de voorkant van een verpakking mooier maken dan de inhoud daadwerkelijk is.
1: Ja, staan er dan leugens op? Of kan je dat niet zeggen?
2: Wettelijk gezien zijn het niet leugens, maar als consument word je wel echt bedonderd als je bijvoorbeeld een knijpflesje van café cheddar saus hebt, waar vervolgens dan maar 1% van die cheddar kaas in zit. Ja, dan moet je voor achterop tussen de kleine lettertjes kijken. Ja, dan vinden we toch dat je bedot uitkomt. Of een blikje John West proteïne tonijn, wat heel mooi is vormgegeven, waar je in sommige supers echt wel tientallen centen meer voor betaald. Maar ja, tonijn is sowieso al van zichzelf rijk aan eiwit. Dus maar dit kan niet door de beugel eigenlijk.
1: Nee. Is het reclame van gebakken lucht?
2: Zo mag je het ook wel stellen, ja, zeker. Nee, ja. We vinden dat de voedselmarketeers, die hebben daar absoluut wel een handje van.
1: Ja. Jullie doen het voor de 16e keer.
2: Mm-hmm, ja. Dat klopt, ja.
1: Maar elk jaar is het weer nodig, want de fabrikanten leren niks of weinig.
2: Ja, dat ze niets leren, dat is gelukkig niet het geval. Want heel vaak is een nominatie van het Gouden Windei echt wel aanleiding om de verpakking dan aan te gaan passen. En dan krijg je vaak ook wel een belletje of een mailtje van de fabrikant. Sorry, we willen liever niet het Gouden Windei van Foodwatch winnen. Want dat is de prijs die geen enkele fabrikant wil.
1: Nee.
2: Maar goed, ja, we krijgen honderden en honderden klachten op jaarbasis binnen. Dus maar ja, een verkiezing met waar je dan als publiek uit honderden moet kiezen, dat wordt een beetje te veel.
1: Ja.
2: Dus we hebben het bij 5 kandidaten gehouden. Het is zo dat wij als consumenten eigenlijk binnen 1 seconde al een aankoopbeslissing maken.
1: Ja.
2: En in die tijd kan je misschien een beetje een indruk krijgen van de verpakking en de kleur en inderdaad de smaak van een product of waarvan je denkt, nou, dat is het hoofdingrediënt. Maar je kan nooit op de achterkant dan al hebben gezien van, nou, we hebben bijvoorbeeld ook een genomineerde. Dat is bijvoorbeeld een zakje chipjes voor kinderen. Waar dan ook groot op de voorkant staat dat het gemaakt is van linzen. Het zijn dan linzenchipjes. Maar ja, kom je op de achterkant kom je er pas achter dat het voor bijna 3/4 uit maisbloem bestaat.
1: Okay.
2: En voor minder dan 10% uit linzen. Ja, dan word je toch wel bedot.
1: Ja, dat zeker. En de lettertjes zijn ook zo klein. Hè? Die worden volgens mij steeds kleiner. Of ligt dat aan mijn ogen misschien?
2: Nou, dat idee deel ik wel met je. Maar het is ook nog eens zo dat vanuit de wet en regelgeving, dat is dan op Europees niveau vastgelegd, dat voedselfabrikanten, die mogen op hun etiketten en verpakkingen kleinere lettertjes gebruiken dan bijvoorbeeld wat er minimaal is toegestaan officieel bij boeken, kranten en tijdschriften.
1: Yes.
2: Ja, je wordt bedot waar je bij staat. En een aantal kandidaten bij ons zijn dan ook sapjes en siropen, waar op de voorkant heel mooi peer staat, of dat het zou bestaan uit citrusfruit, of uit perzik. Nou, dat zijn vaak, dat wordt gezien als wat luxere premium fruitsoorten. Maar ja, moet je ook weer bij de ingrediënten kijken achterop. En dan zie je, ja, het product bestaat merendeels uit water, fructose siroop en ja, echt amper uit die eerder genoemde luxe fruitsoorten.
1: Ja, appelsap. 1 of 2% of zo van die.
2: Ja, precies. Heel weinig.
1: Nou ja, het is allemaal duidelijk hoe het zit en hoe de consument misleid wordt. Maar de consument die denkt, ik wil er wat aan doen, die kan ook stemmen, hè?
2: Ja, zeker. En wat dat betreft wil ik echt iedereen oproepen om dit jaar een stem uit te brengen op een van die genomineerden. En dat kan heel makkelijk via www.foodwatch.nl.
1: Tot wanneer kan dat?
2: Begin juni.
1: Ja.
2: Maar wacht er ook niet te lang.
1: Nee, ik wou zeggen, doe het gelijk, want anders vergeet je het zelf weer en dan wordt het weer niet gedaan. Dus als je denkt, ik ga stemmen, ga het meteen doen op foodwatch.nl. Ja, en jullie gaan dan de prijs uitreiken. We horen graag hoe dat in de loop der tijd gegaan is daarna.
2: We houden jullie op de hoogte.
1: Fijn, dankjewel. Frank Lindler van Foodwatch Nederland over de, die gebakken lucht eigenlijk. Hè? Of het windei 2026. Ja, dankjewel.

0: Ze heeft haar leven te huur. Dido en Life for Rent. En daarvoor Art Garfunkel en Sometimes When I'm Dreaming. En dat was de late avond van dinsdag 12 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Grover Washington Jr. en Bill Withers blijven nog even bij je. Fijne nacht.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3 FM.
1: Ik ben Martin. Van de Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schaveland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting KAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht.

0: bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het al naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
1: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
1: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schravenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte. En iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar.